0: We hebben zojuist Fritz Kreisler gehoord samen met Frans Roep aan de piano in Beethovens Vreulingssonate opus 24 nummer 5.
1: Nu een live opname van Joseph Sigetti in het jaar 1940. Let op het trage tempo. Is dit een voordeel?

0: Dit was een live opname van Joseph Shigeti.
1: En als een groot contrast gaan we u nu luisteren naar Out of Bush met Rudolf Serkin. Dit keer een veel snellere tempo. Misschien heeft het ook een aantal voordelen van de lange lijn. Wat denkt u?

U hoorde een uitvoering van Adolf Busch met Rudolf Serkin. En tot slot gaan we luisteren naar een uitvoering van Arthur Rubinstein met Henrik Ziering.

0: Wat een verschil, Jeffrey. Nu denk ik dat je met het volgende voorbeeld een hele speciale binding hebt. En waarom?
1: Ja, zeker. Toen ik 12 jaar was, heeft mijn moeder me meegenomen naar een pianorecital van de legendarische pianist Benno Moisevic. Het verbazingwekkend is dat ik tot op vandaag me alles herinner wat hij deed. De klank die ik daarna nooit zo meer heb gehoord. Ook het programma was bijzonder. De economische manier waarop hij gebruik maakte van zijn lichaam. Ik was verbluft. De klank, ja. Eerst luisteren we naar Moisevic, die een Rachmaninoff-transcriptie van Mendelssohn's Scherzo uit The Midsummer Night's Dream speelt. Vervolgens wordt het gespeeld door Rachmaninoff, zelf aan de piano. Alle opnames zijn akoestisch. Moisevic was niet van plan dit op te nemen. Hij was in de studio in Londen na een drukke opnameschema en hij had wat tijd over. Nou, de producer vroeg hem iets anders op te nemen. Hij antwoordde dat hij dit scherzo wilde spelen. Het is toevallig een van de laatste pianotranscripties. Het wordt op de plaat gezet in één keer. En de climax is dat Rachmaninoff het veel beter vond dan zijn eigen eerder opgenomen versie. U mag straks oordelen.

0: Ja, we hebben zojuist een opname gehoord van Benno Moisevic. Fantastisch.
1: Zoals we horen, enkele weken geleden in de uitzending van Over Rachmaninoff was een van zijn uitgangspunten het vinden van een hoofdclimax moment in elke compositie. Dit onder invloed van zijn grote vriend, de zanger Charlie Arpin, die vaak met Rachmaninoff over dit onderwerp sprak. Het moest worden voorbereid op een strategische manier. Wij horen in Rachmaninoff's vertolkingen een grote controle. Rachmaninoff was heel logisch in de opbouw van zijn eigen composities, evenals in zijn eigen spel. Het tempo is ietsje langzamer dan Moisevic. Luister nu naar de versie van Rachmaninoff en beslis zelf of Rachmaninoff gelijk had.

U heeft geluisterd naar een vertolking van Rachmaninoff van een compositie van Mendelssohn getiteld Scherzo from Midsummer Night's Dream. En we zijn meteen aan het eind gekomen van het programma Matchpoint. Ik hoop dat u hebt kunnen genieten van dit programma en ik nodig u uit om het volgende programma te beluisteren elke zondagmorgen om 10 uur. Als u wilt reageren, dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar jeffreymatch@concertzender.nl. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren, ga dan naar concertzender.nl uitzending gemist. 30 maart geven Jeffrey Match en Rosanna Philippens een uitvoering van de Frühlingssonate van Beethoven samen met de Brahms eerste vioolsonate in het Corso Theater in Den Haag. En het begint om 2:30. Bedankt voor het luisteren.

U luistert naar de Concertzender met aflevering 1 van een gloednieuw programma, Luister. Dat maken we samen met het gelijknamige tijdschrift Luister. In deze aflevering meteen al een mooi begin. We gaan het hebben over mensen met twee linkerhanden. En erger nog, u weet het, dat betekent zoveel als niet erg handig. En dan denkt u vast, wat moet het nou worden als je maar één hand hebt, een linkerhand ook nog. En toch, u gaat meemaken dat het gemis van een rechterhand of een rechterarm geen belemmering hoeft te zijn. Sterker nog, het kan mensen zelfs tot grote prestaties drijven. Luistert u maar eens naar het volgende fragment van Ernest Walker. Het zijn variaties op een oorspronkelijk thema voor piano linkerhand, samen met klarinet, viool, altviool en cello. Uitgevoerd door Volke Nauta op piano, Lars Wouters van den Oudeweijer op klarinet en het Prisma String Trio.

Ja, we veden niet altijd bij de concertzender, maar dit wilden we u toch niet onthouden. We hebben nog zoveel meer. U hoorde een fragmentje van componist Ernest Welker. Het intro van de variaties op een oorspronkelijk thema uit 1933. Voor de bezetting klarinet, viool, altviool, cello en, jawel, piano, maar dan dus alleen voor de linkerhand. En zeg nou eerlijk, miste u die rechter überhaupt? Het stuk was een van de vele composities speciaal geschreven voor de muzikus Paul Wittgenstein. Die leefde tussen 1887 en 1961. Wittgenstein kwam uit een steenrijke familie, maar was iemand die zijn rechterarm verloor aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Maar hij weigerde, in ieder geval voor wat betreft zijn carrière, bij de pakken neer te zitten. Dus hij benaderde Ravel, Prokofjev en Britten, maar ook vele wat minder bekende toondichters, om in opdracht composities voor hem te schrijven. En van die minder bekende componisten laten we in dit programma twee stukken in zijn geheel horen. Het zijn opnames van de nieuwe cd Left Hand Legacy, volume 1, Chamber Music for Paul Wittgenstein. Die is verschenen op het Cobra-label en die werd destijds in Luister met een 10 bekroond. Onze volgende componist dan, dat is Jozef Labor. Die leefde tussen 1842 en 1924. We laten van hem de sonate nummer 3 horen in E majeur, voor piano linkerhand dus, en viool, een werk uit 1916. Labor studeerde compositie bij Simon Sechter, die was onder meer leraar van Bruckner ook, en pianoleraar van Arnold Schoenberg was hij. Dan bedoel ik Labor trouwens. En Labor was ook de eerste persoon aan wie Paul Wittgenstein vroeg om een stuk voor piano linkerhand te schrijven. De sonate waarnaar u naar kunt gaan luisteren, die staat stijf van de lyriek à la Robert Schumann en César Franck. U hoort opnieuw Volker Nauta piano en Janneke van Prooyen viool.

En dat was de vijfde sonate van Jean-Baptiste Krumholz. Met haar piste Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp en op fluit hoorde u Ashley Solomon. Voor het eerst was de harp te horen in de opera Orpheus ed Eurydice uit 1762 van Christoph Willibald von Gluck. En uit die opera horen we nu de Dans van de Zalige Geesten, oftewel het Menuet.

Dat was het minuet uit de opera Orpheus en de Eurydice van von Gluck. Ook deze keer met Masumi Nakazawa op de enkel pedaalharp en u hoorde de fluitist Ashley Solomon. Diezelfde uitvoerende die gaan nu verder met de nocturne van de harpist en componist François-Joseph Naderman en de fluitist Jean-Louis Toulouse. Centraal staat in het werk de opera William Tell van Rossini.

Tot zover deze virtuose nocturne van Naderman en Toulouse. U hoorde de harpiste Masumi Nakazawa op de wederom enkelpedaalharp en verder de fluitist Ashley Solomon. En ze gaan verder met de 14e sonate van Mozart uit 1766. Eigenlijk is dit werk geschreven voor harp, viool of klaversymbool. Daarna verscheen het in de versie voor viool en klaversymbool. En we horen het nu in de versie van fluit en harp.

Wederom was dit harpiste Masumi Nakazawa en fluitist Ashley Solomon. Ze speelden de 14e sonate van Wolfgang Amadeus Mozart en ze gaan verder met het Andante uit Andante con Variazioni van Rossini. Oorspronkelijk was dit een werk voor harp en altviool.

En zo klonk het mooie andante uit Andante con Variazioni van Rossini, gespeeld door de harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp. En u hoorde ook weer de fluitist Ashley Solomon. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de sonate van Friedrich Benda, dat deze componist op papier zette toen hij verbleef aan het hof van Frederik de Grote.

En dat was tot besluit een mooie bladzijde uit een sonate van Friedrich Benda. Deze keer ook weer met harpiste Masumi Nakasawa op de enkelpedaalharp. En de fluitist was wederom Ashley Solomon. Tot zover deze zesde aflevering van de serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. Dit keer dus met harp en fluit. U heeft geluisterd naar een aflevering van de serie die is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender met een nieuw uur over de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. Hij werd geboren in 1881 en overleed in 1950. Vanavond gaan wij om te beginnen nog even verder met zijn zesde symfonie in S. Want u heeft het vierde deel daarvan nog te goed. De andere delen hoorde u al op 23 juni. En u kunt ze natuurlijk nog weer eens even terughoren via Uitzending Gemist op concertzender.nl. Het begint allemaal met veel feestgedruis of is hier sprake van carnaval. Dan ineens citeert de componist revolutionaire liederen, Carmagnol en Ça ira, liederen uit de Franse Revolutie. Daarna ineens schreeuwende koorstemmen. En kort daarop zingt het koor de klaagzang, als de ziel het lichaam verlaat. Daarmee eindigt deze tragische symfonie. U kunt het nu allemaal zelf gaan horen met het domestiek koor uit Jekaterinburg en het Oeral Philharmonisch Orkest onder leiding van Dimitri Lis. De zesde symfonie in S van Nikolai Yakovlevich Miyakovsky.

U hoort het vierde deel uit de zesde symfonie in S van Nikolai Mayakovsky. Uitgevoerd door het domestiek koor uit Jekaterinburg. En Dmitri Lis dirigeerde het Oeral Philharmonisch Orkest. En daarmee hebben we dan de hele zesde symfonie van Mayakovsky op de concertzender uitgevoerd. De symfonie dateert uit 1921 en we maken nu een sprong naar 1938. Tijdens de tweede helft van de dertiger jaren van de 20e eeuw waren heel veel Russische vioolvirtuozen te vinden op de internationale concertpodia. Violist David Oistrakh wilde graag ook nieuw werk spelen en hij vroeg aan Mayakovsky om een vioolconcert. Daarop ging de componist bliksemsnel vioolconcerten bestuderen en schreef vervolgens het mooie en virtuose vioolconcert in D. Na de eerste uitvoering vroeg Oistrakh wel of de cadensen in de finale een beetje ingekort konden worden. En dat kon, dat is gebeurd. We luisteren nu naar de violist Ilja Grubert en het Russisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Dmitri Jablonski, het vioolconcert in D van Nikolai Mayakovsky.

We zijn bijna aan het eind gekomen van een uur over de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. En u hoorde hier tot besluit zijn vioolconcert in D. Ilja Grubert speelde het en Dmitri Yablonsky dirigeerde het Russisch Filharmonisch Orkest. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met de serie Oorlog en Vrede. Deze keer deel 5, 1848-1849. Uitgerekend tijdens de revolutie van 1848-49 schreef Hector Berlioz zijn ode aan Napoleon, een Te Deum. Net zo'n grootschalig werk als zijn Requiem uit 1837. In dit geval staan de blazers en het orgel centraal. Net als in het Requiem ook hier een mooie tenoraria. Dit Te Deum heeft een duidelijk militair karakter. Het ging in première op 30 april 1855 in de Parijse Saint-Eustache-kathedraal. We horen dadelijk de meest originele versie van het werk, inclusief een prelude na het Tibi Omnes. En helemaal aan het einde, Marche pour la présentation des drapeaux, een vlaggenparade. Luister naar Keith Lewis, tenor, het vocaal ensemble Frankfurt, het Bachkoor en het Korende van de Christuskerk in Mainz, het kinder- en jeugdkoor van de Hessische Rundfunk, Matthias Eisenberg Orgel en het Radio Symfonieorkester Frankfurt onder leiding van Eliau Inbal.

Deze tarantella vormde de opmaat tot de eigenlijke aanleiding om Pierné's werk van stal te halen. In 1887 schreef hij een briljante concertetude. Weer terug in Parijs, na zijn Italiaanse avontuur, speelde hij veel op huisconcerten en in zo'n stuk kon hij laten horen wat hij aan techniek in huis had. En dat geldt ook voor de pianist die hem op cd heeft vastgelegd, Laurent Vaxal.

étude de concert opus 13 van Pierné door pianist Laurent Vachal. Hij gaat verder met nog een étude van dezelfde componist, geschreven in 1903 toen Pierné net was benoemd tot dirigent van een prestigieus orkest. Deze étude is nog veel gecompliceerder dan de vorige. Laurent Vachal heeft er zijn handen letterlijk aan vol.

étude symphonique van Gabriel Pierney door Laurent Waakschal. We reizen naar Polen. Daar werd in 1882 Karol Szymanowski geboren. Zijn ouders behoorden tot de Poolse aristocratie, maar het gezin woonde in een gebied dat vroeger bij Polen hoorde, maar nu Russisch grondgebied was. Zijn rijke, cultuurminnende ouders hadden daar een landgoed en ze speelden allebei piano. Op zijn vierde raakte hij geblesseerd aan een been, waardoor hij niet naar school kon en aan huis werd onderwezen. Zijn vader gaf hem zijn eerste pianolessen. Hij begon al heel jong met componeren, vooral voor de toneelstukken, dansvoorstellingen en gekostumeerde bals bij zijn ouders thuis. Zijn eerste composities leunen zwaar op Chopin. Op het conservatorium in Warschau ontmoette hij pianist Arthur Rubinstein, ook gek op Chopin. Ze werden vrienden en Rubinstein heeft tijdens zijn hele carrière Szymanowski's muziek gepromoot. Zijn stijl is daarna ook beïnvloed door Wagner, Richard Strauss, Reger en Scriabin. Later kwamen daarvoor in de plaats Debussy, Ravel en Stravinsky. We gaan eerst luisteren naar twee vroege etudes van hem, gespeeld door Martin Roscoe. Chopin en Scriabin kijken goedkeurend toe.

twee etudes van Szymanowski uit zijn vroege periode door Martin Roscoe. Een jaar of 12 later is Chopins invloed grotendeels verdwenen en voeren Scriabin en Debussy de boventoon. We draaien een selectie uit Szymanowski's etudes opus 33, die hij heeft opgedragen aan de legendarische Franse pianist Cortot. U hoort weer Martin Roscoe. Een waarschuwingsbord voor harmonisch drijfzand is niet overbodig.

4 etudes van Szymanowski uit 1916. We blijven nog even in Polen. In 1870 werd in de buurt van Vilnius, nu in Litouwen en toen in Polen, Leopold Godowski geboren. Volgens veel mensen was hij een van de allerbeste pianisten ooit. Hij begon op zijn 5e te componeren en heeft, toen hij 13 was, 3 voor hem afschuwelijke maanden doorgebracht op het conservatorium in Berlijn. De leraren van dat instituut wisten bij God niet hoe ze met dit eigenwijze fenomeen om moesten gaan. Hij was dus volledig autodidact en had zichzelf een fabelachtige techniek bijgebracht. Hij raakte bevriend met Saint-Saëns, van wie hij trouwens geen les kreeg, heel verstandig van Saint-Saëns, maar Saint-Saëns heeft hem wel enorm geholpen. Helemaal in de traditie van Liszt bewerkte hij ook alles wat los en vast zat voor piano. En hij deed dat zelfs met muziek die al voor piano was geschreven, zoals we zo meteen kunnen horen. Om hem even zijn muzikale visitekaartje te laten afgeven, draaien we eerst een paar uiteenlopende composities van hem. Het eerste stuk had net zo goed een etude kunnen zijn, maar het heet nou eenmaal Toccata en geeft een idee over Godowski's virtuositeit. Daarna hoort u een sfeervol werkje waarin de virtuositeit minder prominent is. Het heet Devotion en het wordt gespeeld door Konstantin Scherbakov.

twee stukken van Gordovsky door Konstantin Scherbakov. Rond 1890 vestigde Gordovsky zich in de Verenigde Staten en hij combineerde daar een concertcarrière met een omvangrijke lespraktijk. Hij liet leerlingen oefenen met gewichten aan hun armen om bepaalde spieren te ontwikkelen. Gordovsky was een meester in het componeren van toegiften. Hier komt er een. Hij heet Alt Wien en ademt ook helemaal die konditorijachtige sfeer van koffie met veel schlagzahne. Shura Tcherkassky, ook al zo'n pianist van de oude stempel, voert het stukje voor u uit.

Alt Wien van Godowsky, gespeeld door Shura Cherkassky. Godowsky had in Amerika een grote hoeveelheid kennissen om zich heen verzameld. Ik noem een aantal namen van mensen die bij hem de deur plat liepen. Gershwin, Arthur Rubinstein, Casals en de violisten Kreisler en Elman. Samen met deze Elman was Godowsky aanwezig bij het sensationele debuut van violist Jascha Heifetz. Tijdens dit concert zei Elman tegen Godowsky: "Wat is het hier afschuwelijk warm?" Waarop Godowsky droogjes antwoordde: "Niet voor pianisten." Heifetz werd trouwens ook een huisvriend van Godowsky. Als Godowsky in Europa was, had hij ook regelmatig contact met Stravinsky, Ravel, Respighi, choreograaf Diaghilev, dichter André Gide en schilders als Durer en Matisse. Ik had het al over Godowsky's arrangeerwoede. In een vorige uitzending draaiden we al een bewerking van een van Chopin's etudes. Zometeen gaan we luisteren naar een stuk waarin hij twee etudes van Chopin als een vlechtwerk samen heeft gevoegd. Pianist Marc-André Amelin.

Ja, als je hoort hoe ingenieus Gordowski hier twee composities samensmelt tot één geheel, en als je zoiets live mag meemaken, dan is het voorstelbaar dat hij tijdens zijn leven al tot legende werd verheven. Hij stond bekend als Superman onder de pianisten. Zijn 10 vingers zijn 10 onafhankelijke stemmen die de oude kunst van de Vlaamse polyfonie weer tot leven brengen. In 1900 veroverde hij Berlijn, stormenderhand. Hij heeft zelf geprobeerd op te schrijven wat daar gebeurde. Het was puur toeval, maar ik was helemaal niet nerveus en ik speelde het Brahms pianoconcert in Bes op zo'n manier dat zelfs ik helemaal tevreden was. Na het eerste deel daarvan wilden de mensen al niet ophouden met klappen. En na het laatste deel werd ik een oneindig aantal keren teruggeroepen. Ik kwam weer op, na een korte pauze, en speelde toen een aantal van mijn Chopin-paraphrases. Eerst speelde ik de etude voor de linkerhand, gebaseerd op Chopin's opus 25 nummer 4. Tot zover Gordowski's dagboek. Laten we eerst gaan luisteren naar het origineel van Chopin en meteen daarna naar Gordowski's bewerking. En omdat wij het alleen maar horen, valt het minder op. Maar als je hierbij aanwezig bent en als je ziet dat zijn rechterhand er werkeloos bij hangt, dan begrijp je dat de monden openvielen en dat het geschreeuw achteraf niet te beschrijven was.

We hoorden achter elkaar Chopin's Etude opus 25 nummer 4 door Louis Lortie en Godowsky's bewerking daarvan voor de linkerhand. Je zou de uitvoering van dat laatste stuk door Marc-André Amelin op dvd moeten zien met zo'n slap naar beneden hangende rechterhand. In elk geval kunnen we ons voorstellen dat Godowsky bekend stond als de koning van de linkerhand. Dit was deel 11 in de serie De piano-etude van oefening tot kunst. Deel 12 is nog in de maak en staat gepland op 3 augustus. Samenstelling en presentatie Thijs Bonger, techniek Floor van Domburg. U krijgt nog 1 etude van Godowsky als toegift.

Vanuit muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam is dit de concertzender met het komende uur chroniek van de Amsterdamse muziek. Hierin aflevering 3 uit onze serie met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. Die leefde van 1695 tot 1764. Hierin hoort u vioolconcerten uit de L'Arte del Violino, opus 3, uitgegeven in Amsterdam in 1733. En de trio-sonates, opus 5, uitgegeven in Amsterdam in 1736. We beginnen met een sonate in G groot, opus 5, nummer 1, voor fluit, viool en basso continuo. De delen zijn andante, largo andante, allegro en vivace. Luister naar het Schönbrunn-ensemble.

U hoorde de 18e pianosonate van Mozart, gespeeld door Mitsuko Uchida. Ooit, even voordat ze met dirigent Kurt Sanderling het podium opging, vroeg ze hem hoe iemand zoiets moois kon schrijven als Mozart dat deed. De dirigent antwoordde: natuurlijk heeft Mozart dat niet geschreven. Der liebe Gott. God bewoog de pen voor hem. Was ze het daarmee eens? Nee. Voor haar is Mozart een mens. Ze zegt: de muziek kwam rechtstreeks uit Wolfgangs hersenen. De snelheid waarmee hij werkte is zo anders dan dat absolute, duidelijke werk van Beethoven, waarvan je kunt voelen dat hij weken, maanden in denken en schetsen moet hebben doorgebracht. Bij Mozart lijkt het alsof het hem zo te binnen schoot. Zo geroemd ze is voor haar Mozart, zo bekend zijn ook haar uitvoeringen van de pianosonates van Schubert. Ze toont op verbazingwekkende manier hoe ze de drie pianistische T's kan manipuleren: timbre, touché en timing. U gaat luisteren naar Mitsuko Uchida, die de sonate in A groot speelt van Franz Schubert.

U hoorde de sonate in A groot van Franz Schubert, gespeeld door Mitsuko Uchida. We gaan nu naar de etudes van Claude Debussy. Zijn Frankrijk was in oorlog met de Duitsers en zijn land werd gebombardeerd. Debussy componeerde zijn etudes onder deze tragische omstandigheden en ze doen aan als een wanhopig laatste testament. Een verbazingwekkende uitbarsting van creativiteit, terwijl hij bovendien al leed aan een dodelijke ziekte. Uchida's spel brengt de revolutionaire aard van de etudes tot uitdrukking. Ze maakt je bewust van hoe Debussy veranderde van een figuur die voor sommigen, met name het verontwaardigde Parijse conservatorium, egocentrisch was, naar een figuur die onnavolgbare strengheid met fantasie combineerde. In de etudes valt op dat de melodische lijn min of meer verdwijnt en vervangen wordt door ritme en timbre. Net als andere werken uit deze periode van Debussy verwijst de titel naar meer abstractie. We gaan luisteren naar de eerste 6 etudes uit boek 1. De eerste is bedoeld voor de 5 vingers, waarbij de gelijkmatigheid van de aanslag het onderwerp van studie is. De volgende etudes zijn steeds een oefening in het gebonden spelen van de tertsen, kwarten en de sexten. Etude 5 concentreert zich op de octaaf. En etude 6, tenslotte, is er voor de 8 vingers, dus zonder duimen. Een oefening in het egaal aansluiten van beide handen en het overnemen van een lijntje van de ene hand door naar de andere. U gaat luisteren naar Mitsuko Uchida en deze eerste 6 etudes van Claude Debussy.

Tot slot van deze uitzending hoorde u Mitsuko Uchida met 6 etudes uit boek 1 van Debussy. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Welkom, dames en heren, hier op de concertzender bij ons programma Radio Romantica, waarin u vandaag kennis maakt met de Franse componist Gabriel Pierney. Voor sommigen van u zal dit de eerste kennismaking zijn, want Pierney's muziek wordt nog maar zelden geprogrammeerd. Hij componeerde in de tweede helft van de 19e eeuw. En het komende uur gaat u luisteren naar enkele van zijn orkestwerken. Om te beginnen is dat zijn Fantaisie Ballet, opus 6 voor piano en orkest. Gabriel Pierney was zelf ook een prima pianist en in dit stuk wordt het romantische klavierspel en de verfijnde orkestklank mooi tegen elkaar uitgespeeld. U kunt gaan luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Juanjo Mena en pianist Jean-Eflam Bafouzet.

Dat was de Fantaisie Ballet uit 1886 voor piano en orkest van Gabriel Pierney. En de componist was 23 toen hij dit stuk schreef. Pierney combineerde de fijngevoeligheid van Massenet en Saint-Saëns met de robuuste romantiek van César Franck. Zijn talent werd met argusogen bekeken door de jonge Debussy, die door zijn eigenzinnige opstelling vaak niet de prijzen won, waar Pierney mee aan de haal ging. U gaat nu luisteren naar Paysage Francisca en hierin schildert Pierney op haast impressionistische wijze het landschap rond Assisi. Compleet met pelgrims, klokgelui en avondstemming. Opnieuw de BBC Philharmonic onder leiding van Juanjo Mena.

U hoorde de etudes Opus 10, uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy. Chopin was een vluchteling, zelfs twee keer. Nadat zijn Franse vader in Polen was gaan wonen als leraar voor aristocratische families, genoot zijn jonge zoon Frederik daar al snel faam als wonderkind. Later, op zijn eerste reis naar Wenen, bereikte hem het nieuws van de Poolse opstand tegen de Russische overheersing. Hij besloot om die reden naar Parijs te gaan. Zijn eerste vlucht. Hier, in wat toen het centrum van de Europese cultuur was, realiseerde Chopin zich dat hij het milieu had gevonden waarin zijn genie kon bloeien. Eindelijk kon hij zich richten op de belangrijkste bezigheden van zijn leven, lesgeven en componeren. Zijn hoge inkomen uit deze bronnen bevrijdde hem van de druk van het geven van concerten, waaraan hij een aangeboren afkeer had. U gaat luisteren naar de pianist Ido Barshay, die de vier mazurka's opus 33 speelt van Chopin.

U hoorde de vier mazurka's opus 33 van Chopin, gespeeld door Ido Barshay. Chopins eerste vlucht was dus weg van de Poolse revolte tegen de Russische overheersing. Gezondheid was voor Chopin een terugkerende zorg, maar Georges Sand, zijn geliefde, bezat een groot huis buiten Parijs. Daar, in Nohant, produceerde Chopin veel van zijn meest zoekende muziek. Niet alleen miniaturen, maar ook uitgebreide werken. Zo, buiten de stad, vond hij de rust en de tijd om te genieten van een diepgewortelde zoektocht naar vervolmaking. En dit dan het liefst in langere en complexere werken, zoals de fantasie, de Polonaise fantasie, de ballades en een sonate. Helaas wachtte hem ruzie met Georges Sand en een revolutie in Parijs, die van 1948. Gebroken en depressief accepteerde Chopin een uitnodiging om Engeland en Schotland te bezoeken. Tweede keer vluchteling. Zijn receptie in Londen was enthousiast, maar hij worstelde met vermoeiende lessen en optredens op modieuze feesten. En inmiddels ging zijn gezondheid ziender ogen achteruit. Op 16 november 1848 gaf hij een laatste openbare optreden in de Guildhall in Londen, waar hij in een laatste patriotisch gebaar ten behoeve van Poolse vluchtelingen speelde. Hij keerde terug naar Parijs, waar hij het jaar daarop stierf. Zijn lichaam, zonder hart, werd begraven op de begraafplaats van Père Lachaise en zijn hart werd begraven in de kerk van het Heilige Kruis in Warschau. U gaat tot slot luisteren naar Christian Zimmermann, die de Fantasie opus 49 speelt.

Tot slot van deze uitzending hoorde u de fantasie opus 49 van Chopin, gespeeld door Christian Zimmermann. Omdat er nog tijd over is tot het volgende programma, hoort u nog een nocturne van Chopin, gespeeld door Daniel Barenboim. Dit was Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Tussen Droom en Daad. Deel 5. 1897-1905. Richard Strauss. In 1898 zette Strauss een punt achter zijn laatste symfonisch gedicht Ein Heldenleben, opus 40. In dit werk beschrijft hij het leven van een denkbeeldige held. En dat doet hij heel kleurrijk. Luistert u maar naar het Weens Philharmonisch Orkest onder leiding van André Previn.

Dit was, tot besluit van deze uitzending, De Dans van de Zeven Sluiers uit Salome, opus 54 van Richard Strauss. Andrew Davis dirigeerde het Toronto Symfonieorkest. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender, welkom bij Radio Romantica. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar liederen van Robert Schumann. De mezzosopraan Brigitte Fassbinder opent haar recital samen met begeleider Urban Cage bij de cyclus Frauenlieb und Leben. Schumann componeerde deze serie van

8 liederen in 1840 op teksten van Adelbert von Chamisso, die in onze ogen wat kinderlijke fantasieën en belevingswereld van een verliefd meisje kwam dus tot stand in handen van twee heren. Maar de ongelooflijke rijkdom en rijpheid van de muziek maakt de tekst volledig waar en we laten ons haast naïef meevoeren in een 19e-eeuwse romantische wereld. In het 8e lied heeft de piano, zoals zo vaak bij Schumann, het laatste woord. Ik keer de melodie van het 1e lied terug. De cirkel is gesloten. Vrouwenlieb ontleven van Robert Schumann met Brigitte Fassbinder, mezzo-sopraan, Irving Gage, piano.

De cyclus Vrouwenlieb und Leben van Robert Schumann. U hoorde Brigitte Fassbinder met zo Irving Gates piano. We kunnen Heinrich Heine wel als Schumanns huisdichter bestempelen. De componist schreef muziek bij vele van zijn gedichten. Fassbinder en Gates vervolgen hun recital met een aantal voorbeelden van deze constatering. Om te beginnen Tragödie, opus 64 nummer 3 uit 1841. Het zijn drie romansen und balladen uit de Neue Gedichte van Heine. Een kaleidoscoop van romantische beelden vliegt langs. De dichter wil vluchten met zijn lief. Als zij niet wil, wil hij niets liever dan sterven. Er valt sneeuw in de lentenacht en alle bloemen verdorren. Zoals de geliefden die tegen de wil van de ouders zonder geluk door de wereld trekken. De vogels en alle andere geliefden zingen treurig en huilen. Tragödie van Robert Schumann met weer Brigitte Fassbinder en Irving Gage.

Steinbacher. In 1837 is Richard in Riga, dat toen bij Rusland hoorde. Voor tsaar Nicolaas I schreef Wagner de volkshymne Nicolai op een tekst van Harald Brakel. Luistert u nu naar sopraan Friederike Wagner en het koor van de Bamberger Symfoniker. De symfoniker zelf staat wederom onder leiding van Karl Anton Rickenbacher.

Dort war Wagners beim Antritt des neuen Jahres 1835. U hoorde het koor van de Bamberger Symphoniker en ook het orkest onder leiding van Karl Anton Rieck.

Dat was de volkshymne Nicolai van Richard Wagner met Friederike Wagner sopraan en het koor en orkest van de Bamberger Symfoniker. In de 40e jaren van de 19e eeuw is Wagner in Parijs. Hij doet er alles aan om aan geld te komen. Zo schreef hij voor de vaudeville La Descente de la Courtille, een werk voor koor. Descendons gaiement la Courtille. U hoort Wagner à la Offenbach. Luister weer naar het koor van de Bamberger Symfoniker en het orkest onder leiding van Karl Anton Rickenbacher.

Koor en orkest van de Bamberger Symfoniker onder leiding van Karel Anton Rickenbacher in De Sandon Gaiman La Courtille van Richard Wagner. Op 2 februari 1843 werd Wagner benoemd tot koninklijk hofkapelmeester van het Saksische Koninkrijk in Dresden. Voor onthulling van een standbeeld van de Saksische koning Friedrich August I schreef hij een koorwerk voor mannenkoor en 12 blazers. We horen duidelijk dat Wagner's Tannhäuser om de hoek komt kijken. Luister naar de mannenstemmen van het koor van de Bamberger Symfoniker, daarnaast 12 blazers van het Bamberger Symfonieorkest onder leiding van Karel Anton Rickenbacher.

De mannen van het koor van de Bamberger Symphoniker zongen Wagner's Der Tag erscheint. Ook in Dresden schreef Richard muziek voor de herbegrafenis van Carl Maria van Weber. Weber was begraven in Londen en hij moest terugkomen naar Dresden. Dit was een groots ritueel dat plaatsvond op 14 en 15 december 1844. Deze begrafenismuziek bestaat uit twee delen. Allereerst voor mannenkoor aan Webers Grabe en daarna ook nog een trouwersymfonie. Ook in deze werken komt Tannhäuser om de hoek kijken en de componist gebruikt in de trouwersymfonie motieven uit Oriante, de bekende opera van Weber. U hoort de mannen van het Sinfereins der Gesellschaft Musikfreunde Wien en het Wiener Kammerkoor. Daarnaast ook nog de mannen van Philharmonisches Chorus Dresden en het Jeugdkoor Dresden. Michel Plasson dirigeert de blazers van de Dresdner Philharmonie.

Tot zover de begrafenismuziek voor de herbegrafenis van Karl Maria von Weber van Richard Wagner met de mannenstemmen van de koren uit Wenen en Dresden. Daarnaast blazers van de Dresdner Philharmonie en dit alles onder leiding van Michel Plasson. Dan nu nog een mooi wiegelied van Liszt met de pianist István Lantos.

U heeft geluisterd naar deel 6 van onze serie Richard Wagner 200 jaar. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

heeft de tune herkend. U weet dat ik u nu zeg, dit is Chroniek van de Nederlandse Muziek. Vandaag werken van Bernard van den Sichtenhorst-Meijer en Bernard van Dieren. We beginnen met de laatste. Bernard van Dieren. Hij leefde van 1887 tot 1936. Hij is autodidact en werd erg beïnvloed door Frederick Delius en Arnold Schoenberg. Hier is zijn strijkkwartet nummer 6 uit 1928. De delen Energico, Cantabile en Furioso. U hoort het Utrecht String Quartet.

Van Wolfgang Amadeus Mozart speelde Marietta Petkova samen met het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Marco Boni het Genome-concert in S-groot KV 271. We stappen over naar Johann Nepomuk Hummel. Hij is vooral als instrumentalist bekend, maar blijkt toch ook een aantal vocale composities om zijn naam te hebben. Eén daarvan gaan we nu horen. Het is het Te Deum, uitgevoerd door Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox.

Van Johann Nepomuk Hummel hoorden we het Te Deum, uitgevoerd door het Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Dat was bijna het laatste werk alweer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren, maar we hebben nog wat tijd over voor een korte toegift. Dat wordt de Bagatelle in G groot opus 119 nummer 1 van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Alfred Brendel. In de volgende aflevering staat een lang werk van Rossini gepland in het programma Zuiver Klassiek.

De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Word nu vriend van de Concertzender. Voor 25 euro of meer ontvangt u als welkomstcadeau onze nieuwste cd met eigen opname. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. We gaan verder met zwerven door de klassieke periode. Muziek van Michael en Joseph Haydn. En ja hoor, dat zijn broers. We beginnen met Michael Haydn. Hij leefde van 1737 tot 1806. Zijn Missa in C grote terts MH42. U hoort Edith Carroll, sopraan, Emese Tocchesi, alt, Peter Gergely, tenor, Peter Serre, bas en Cantus Corvinus vocaal ensemble en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

Dat was de Missa in C-grote terts MH42 van Michael Haydn. U hoorde Cantus Corvinus Vocaal Ensemble en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemet. Van Michael Haydn zijn Timete Dominum, een offertorium. U hoort Mia Persen, sopraan, Katja Djogovic, alt, Frederik Street, tenor, Lars Johansen, bas, Ulf Söderberg, continuo, het Sint-Jacob Kamerkoor en het ensemble Philidor, onder leiding van Erik Boude Delomé, die ook de reconstructie verzorgde.

Joseph Haydn nu. Hij leefde van 1732 tot 1809. Zijn Nelson Miss in D kleine terts. U hoort Anne Monoios sopraan, Svetlana Serdar alt, Wolfgang Bunten tenor, Harry van der Kamp bas, de Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

0: Dat was van Jozef Haydn zijn Nelson-messe in D kleine terts. Naast enkele solisten hoorde u de Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Jan Kruijt zelde dit programma voor de Concertzender samen met dank aan Muziekweb Rotterdam.
1: Muziek staat centraal bij de Concertzender, 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat dankzij de nieuwe Concertzender radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de Concertzender radio-app. Download hem nu gratis via Google Play of App Store.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij Radio Romantica. Vorige week hoorde u de eerste van drie uitzendingen die gewijd is aan de opera Oriente van Carl Maria von Weber. En dit keer de tweede uitzending dus, met de tweede acte en het begin van de derde acte. En misschien zult u zich afvragen waarom deze indeling. Nou, dat heeft alles te maken met de blokken van 1 uur waaraan we vastzitten bij onze programmering. Oriente is een romantische opera in 3 bedrijven dus, van Carl Maria von Weber op een libretto van Helmina von Chesi. Het werk werd voor het eerst opgevoerd in het theater Am Kärntner Tor in Wenen op 25 oktober 1823. Het is gebaseerd op een 13e-eeuwse romance. Een korte samenvatting van het tweede bedrijf dat speelt in Frankrijk in 1110. 'S Avonds bezinkt Lysiard zowel zijn schuld aan als zijn liefde voor Oriente. Eglantine bezoekt het graf en neemt Emma's ring weg en geeft die aan Lysiard, die bijna zijn weddenschap met Adolard opgegeven had. Ze vertelt hem het geheim van de ring en hij vraagt haar ten huwelijk. Tijdens een bijeenkomst in de zaal van het paleis verhaalt Adolard over zijn angst en zijn verlangen naar zijn bruid, die vervolgens arriveert. Lysiard presenteert de ring aan Adolard en beweert dat Oriente hem erover verteld heeft. Adolard is ervan overtuigd dat zijn verloofde ontrouw is, omdat zij het geheim verraden heeft dat alleen aan hem en haar bekend was. Oriente zegt dat ze onschuldig is, maar Adolard

draagt, zoals hij was overeengekomen in de weddenschap, zijn bezittingen over aan Lysiard en vertrekt met Euryanthe naar het bos. U hoort een productie onder leiding van Marek Janowski, Jesse Norman vertolkt de rol van Euryanthe en Rita Hunter die van Eglantine. Nicola Guerra is Adelaar, Tom Kraus zingt Lysiard, Siegfried Vogel is koning Lodewijk en verder hoort u het radiokoor van Leipzig en de Staatskapelle Dresden.

Alexander Peter was de solist in deze symfonie voor 8 obligate pauken van Johann Christian Fischer. En daarnaast hoorde u ook het Philharmonische Kammerorkester Dresden onder leiding van paukenist Alexander Peter. Ditzelfde orkest en solist gaan nu verder met de Sinfonia nummer 99 in F van Johann Melchior Molter. Hij heeft een lange carrière gehad aan het Hof van Karlsruhe. In 1742 zwaaide hij de scepter over het Hoforkest. In deze Sinfonia komen 5 pauken voor, want de componist is vooral op zoek naar het ideale geluid.

En u hoorde de Symfonia in F van Johann Melchior Molter. U hoorde ook het Philharmonisch Kammerorkest Dresden onder leiding van Alexander Peter. De dirigent stond daarnaast ook achter de vijf pauken. Dan keren we terug naar de paukenvirtuoos van de 18e eeuw, Georg Drusetsky, en luisteren naar het derde en vierde deel uit de Partita Force in C voor zes pauken.

Tot besluit van dit programma heeft u kunnen luisteren naar het derde en vierde deel uit de Partita in C voor zes pauken van Georg Druzhetsky. Alexander Peters stond achter zes 18e eeuwse pauken en hij dirigeerde het Philharmonische Kammerorkester Dresden. Dit programma, dit was het, even kijken, de negende aflevering, ja, in de serie Bijzondere Instrumenten. U heeft het begrepen, deze was gewijd aan virtuoze pauken. Het programma wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Tot het volgende programma hebben we de volgende muziek voor u klaar liggen. Namelijk de eerste deel uit Concerto voor twee hobo's en orkest in E-klein van Johann David Heinichen.

Vanuit muziekmakercentrum Music U in Amsterdam is dit de concertzender met in het komend uur NL Symfonisch. En dat wordt dan deel 7 en die gaat over de periode 1890 tot 1902. De jonge Jan van Gilsen vinden we op het eind van de 19e eeuw in Keulen. Tijdens een studie daar aan het conservatieve conservatorium schreef hij zijn concertouverture in E en dat was rond 1900. Deze ouverture kunnen we omschrijven van duisternis naar het licht. Jacques van Steen dirigeert het Radio Symfonieorkest.

Het Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacques van Steen speelde Van Geelses concertouverture in C. In 1902 hoorde de componist Mahler's derde symfonie. Diep onder de indruk hiervan schreef Jan van Geelses een tweede symfonie in S. In 1928 herzag hij de partituur en in 1941 dirigeerde hij deze versie van zijn tweede nog in Arnhem. Daar, in de bibliotheek, bleef de symfonie liggen tot 1980. U kunt gaan luisteren naar deze versie van Van Geelses tweede symfonie in S. David Porcelein dirigeert het Orkest van het Oosten.

Tot zover het contrabasconcert in D van Van Hal. Met Chichi Nwanoku op de contrabas en Paul Goodwin, die het Zweeds Kamerorkest dirigeerde. Van de leerling gaan we naar de leraar, Karl Dieters van Dietersdorf. Ook zijn twee contrabasconcerten komen uit de verzameling van Johannes Matthias Sperger. Vanaf 1764 tot en met 1769 dirigeert hij het orkest van de bisschop van Grootswartein, het tegenwoordig Roemeense Oradea. De beroemde contrabas-virtuoos Friedrich Pichelberger speelde ook mee in dat orkest en hij was de solist in de twee contrabasconcerten van von Dietersdorf. We luisteren als eerste naar het eerste contrabasconcert in D uit 1762. U hoort weer contrabassiste Chichi Nwanoku en Paul Goodwin dirigeert het Zweeds Kamerorkest.

Dat was het eerste contrabasconcert in D van Karel Dietes van Dieterdorf. Op de contrabas hoorden we Chichi Nwanoku en verder het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Paul Goodwin. Dezelfde uitvoerenden gaan nu verder met het tweede en derde deel uit het tweede contrabasconcert van Von Dietersdorf.

Dit was tot besluit van ons programma het tweede en derde deel uit het tweede contrabasconcert van Karel Dieters van Dietersdorf. Op contrabas hoorde u Chichi Nwanoku en Paul Goodwin dirigeerde het Zweeds Kamerorkest. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender, waar we verder gaan met een aflevering van Meesterpianisten. In dit programma zullen de grote pianisten grote, maar ook kleinere werken spelen. Hoewel kleiner. De komende twee weken zullen we ons richten op pianosonates uit alle periodes en die zijn bepaald niet altijd klein. Een sonate bestaat gewoonlijk uit 3 of 4 delen, waarbij de oudere sonates vaak 3-delig zijn en de nieuwere, denk dan vanaf de romantiek, vaker uit 4 delen bestaan. Het eerste en laatste deel van een sonate zijn gewoonlijk snel en de middendelen die zijn vaak langzamer. De opbouw van een sonate komt dus grotendeels overeen met de vorm van een symfonie. Het simpele verschil tussen sonate en symfonie is dan een sonate voor solo-instrumenten is en dat een symfonie is voor orkesten. Nou, met deze wetenschap gaan we luisteren. Haydn schreef meer dan 50 sonates voor de piano. En we gaan luisteren naar András Schief, die de 3-delige pianosonate nummer 52 speelt van Haydn.

We hebben geluisterd naar Andraschief met de pianosonate nummer 52 van Haydn. Mozart schreef naast 19 pianosonates ook nog een sonate voor twee piano's. U gaat luisteren naar Murray Pariah en Radulupu met deze sonate voor twee piano's KV 448 van Mozart.

keert de rust terug. Gaat u luisteren naar 3 Märchenbilder van Robert Schumann, opnieuw uitgevoerd door Rachel Roberts, altviool en Lars Vogt, piano. En u hoort achtereenvolgens Lebhaft, Rasch en dan tot slot Langsam mit melancholischem Ausdruck.

Dat waren drie Märchenbilder van Robert Schumann, uitgevoerd door Rachel Roberts, altviool en Lars Vogt, piano. U luistert naar de Concertzender en naar het programma Radio Romantica. En wij gaan verder met de tweede sonate, opus 120 van Johannes Brahms. Het eerste deel van die sonate heeft de aanduiding Allegro Amabile. En dat is wat Brahms betreft een nogal zeldzame aanwijzing. De vriendelijkheid en de liefde stralen uit de noten. En deze toon houdt de componist vol in het tweede deel, Andante Appassionato. En pas in de finale staan we weer nuchter met beide benen op de grond. Luistert u naar de tweede sonate, opus 120 van Johannes Brahms.

0: U hoorde de tweede altvioolsonate van Johannes Brahms, uitgevoerd door Rachel Roberts, altviool en Lars Vocht, piano. Tot zover deze aflevering van Radio Romantica op de Concertzender. Het afgelopen uur werd samengesteld door Pieter.
1: Je luistert naar de Concertzender in het komende uur. De eerste uitzending van De Echte Chopin. We gaan beginnen met de Russische pianiste Tatjana Shebanova. Ze speelt op een Erard fortepiano uit 1849 de 12 etudes, opus 25, gecomponeerd in het jaar 1837.